Zille. Voor wacht iemand ohne die, uit de zwille weg met ik zie. Het is zondig, maar het is zondig.

0: zijn binnen spoek. Die koester die wonen in de moeren. En die nu weer op verloren. En achter kwamen die demonen. Die deden al geen personen. Die deden in een labyrinth bij het leven. Dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Maar het haus is leer. Het haus is leer.
0: Ja, het haus is leer.